Heb me hoeven zokken, heb ik vlokken, vaderlief. Vaderlief, met een ballon.